0: pakken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
4: Waar kunnen we u mee helpen?
5: Lekker, nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl met 3 O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met 3

0: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
4: When you close your eyes, the adventure begins.
3: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
5: Turn up the heat. Turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
6: Hot Dance Radio.
7: On air. Online. On digital. And across the globe. Music for an electrified generation.
8: This is Vonic Sessions.
7: Vonic Sessions.
8: With Paul van Dijk.
9: Hello and a warm welcome to another Vonic Session with me, Paul van Dijk.

0: Mixcloud.
1: Keep in touch at paulvandyke.com.
2: Thanks for tuning into the Vonic Sessions. Have a wonderful time. Till next time, yours, Paul van Dyk.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. frds.nl.
5: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
6: Purple Disco.
7: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
8: Turn up the heat.

on the list.

here without you.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
0: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Tuesdays on ATS Radio are strictly...

0: Lekker. Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met drie O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met drie O's.
2: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: Hi, Bert hier. Elke werkdag sta ik klaar om samen met jou de dag te starten in de ochtend op Hot Dance Radio. Vanaf 8 uur schud ik je wakker met de lekkerste tracks, de laatste nieuwtjes voor onderweg of bij de koffiemachine. Opvallende verhalen.

0: SoundCloud. Days like nights.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.

0: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Hot Dance Radio is more than just music. It's a movement with mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners. Your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how. Turn up the heat. Turn

Hallo dromers. Ik ben Jeroen van Inkel. Dit is mijn ultra-relaxte programma Dreamscape. We zoeken schoonheid, vaak in gezichten, landschappen, muziek of kunstwerken. Toch lijkt schoonheid niet werkelijk in die dingen zelf te wonen. Ze ontstaat ergens tussen de wereld en degene die kijkt. Een zonsondergang is slechts een spel van licht en atmosfeer. Totdat een mens ernaar kijkt en er ontroering in vindt. Dan wordt natuur betekenis. Voel de mooiste ambient. Deep house, dream rock, melodic techno en cinematic music in dit uur met Love Supreme, James Newton Howard, Rodrigo Carfagna en Iggy Pop. Elke track heeft een betekenis, een gevoel, een sfeer die relevant is voor het geheel. Maak je gedachten vrij. Verwijder de negatieve vibes. Ik zet de deur voor je open. Please enter.

awesome.

What are they doing? What are they thinking?

schoonheid is uiteindelijk geen eigenschap van dingen, maar een manier van kijken. Zij openbaart zich aan degene die bereid is stil te worden.

0: Well, definitely not.
1: Pleasure.
0: Well.

Dit is misschien wel het meest ongrijpbare dat de mens kent. We herkennen haar onmiddellijk. Maar zodra we proberen uit te leggen wat zij precies is, glipt ze tussen onze woorden door als water tussen onze vingers.

Hot.

forbidden produces, or beauty, order,

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Lekker, nieuwe auto?
4: Ja, via move.nl met 3 O's.
3: Wat regelen ze dan?
4: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
3: Move.nl. MOOOVE.nl.
4: Met 3 O's.
5: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
6: Hot Dance Radio is more than just music. Music. It's a movement with mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners. Your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how. Turn up the heat.

Ik hoop dat je dat gisteren ook gedaan hebt. Met een glaasje op. Niet te veel natuurlijk. Save the world. Ja, ik kom meestal tot dat soort ideeën als ik op stap ben. Gelukkig ben ik de helft alweer vergeten de volgende dag. De Swedish House Mafia hoorde je op Hot Dance Radio. En daarvoor Hugel met Jamaican. Oh, wat een heerlijk uur hebben we achter de rug met Jeroen van Inkel. Dreamscape. Ja, het is echt ontspannen van lichaam, geest en ziel. Als het goed is dat gelukt bij je. Dan ga ik je toch weer terug op aarde brengen met de allerbeste hits with the beat. Daarvoor zijn we er natuurlijk ook op Hot Dance Radio. Zometeen The Once en Flawless. Maar eerst Medusa. Dit is Paradise.

van Tiësto is duidelijk hoorbaar in deze versie van Another Love van Tom Odell. Goedemorgen, Hot Dance Radio. Welkom bij jouw Hot Sunday Start. En hoe verloopt jouw ochtendritueel tot dit moment? Ik ben heel benieuwd. Deel jouw zondagochtendritueel met ons via de app of de e-mail. Het kan allemaal. Hebben wij de allerbeste muziek voor je klaarstaan. Sonny Vanera zometeen. Maar eerst Jennifer Lopez.

0: ik ben beklemmend hoor. Chain My Heart, Topic en Bibi Rexha op Hot Dance Radio. Zometeen de zangeres die vorig jaar nog de ruimte invloog met een bemande vlucht van de Blue Origin. Over wie het gaat hoor je zo.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Alesso en Katy Perry op Hot Dance Radio met When I'm Gone. En Katy Perry waren we ook inderdaad even kwijt, vorig jaar april. Toen vloog ze mee met een bemande vlucht van de Blue Origin en verdween een paar minuten buiten de Damkring. Het was de eerste volledige vrouwelijke ruimtevlucht sinds 1963. En meer goed nieuws over Katy Perry, want Forbes heeft haar netto waarde uitgerekend. Die steeg in juni 2025 tot 360 miljoen euro. En daarmee is ze een van de rijkste muzikale artiesten op dit moment. Ja, en met haar hoeven we geen medelijden te hebben. Dat hoeft ook niet met Martin Garrix en Ed Sheeran. Die hebben namelijk een nummer afgestoft uit 2014. En dat dreigt een hele grote hit te worden. Dit is de nieuwe versie van Repeat It.

De laatste van Sam Veld, Lost in Desire op Hot Dance Radio. En goedemorgen, dit is jouw Hot Sunday Start. We zijn op zoek naar jouw ochtendritueel. Deel jouw zondagochtendritueel via de app of de e-mail. Hebben wij ondertussen nog de allerbeste hits with a beat. Wat dacht je van Zurp en Addicted? En ook Dua Lipa zometeen met Houdini. En Oscar Mad met I Think I'm Addicted. Maar eerst de Sun and Dance. Jawohl, hier is Klank Carousel.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

Unlove You van Armin van Buuren en Nejo op Hot Dance Radio. Goedemorgen, dit is jouw Hot Sunday Start. We begeleiden je in alle rust naar de middag, ook op Hot Dance Radio. Met zometeen Ovenbach en Miles Away. Maar eerst Lucas en Steve, samen met Yannick. En die Steve Jansen, die heeft het goed voor elkaar privé. Die samen met een van de meest begeerde vrouwen van Nederland, Dionne Staks. En dit stamt van voor die periode. You don't have to like it. Hot Dance Radio.

Caitlin van Haven. Caitlin Aragon, Hot Dance Radio. Goedemorgen, welkom bij jouw Hot Sunday Start. Met straks muziek van Lost Frequencies en Bless met Kisses. En ook een artiest die meedoet op een nummer van David Guetta. En nog bekender is geworden van het schrijven van muziek voor onder andere Rihanna, Beyoncé en Katy Perry. En wie het is, hoor je zo meteen. We hebben eerst muziek van Marshmello en Portugal. Dit is Phoenix op Hot Dance Radio. Oh, yeah.

0: Beautiful People van David Guetta en Sia. En die laatste, die kan goed zingen, maar schrijft het liefst nummers voor artiesten als Rihanna, Beyoncé en Katy Perry. Dit is Hot Dance Radio. En hoe Tiësto een rechtszaak won tegen een Cubaans-Amerikaanse muzikant met behulp van een Colombiaanse zangeres, hoor je zometeen.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Don't Be Shy van Tiësto en Karol G. En die laatste is een Colombiaanse zangeres. Zong nooit in het Engels. Totdat Tiësto vroeg, doe dat nou eventjes op Don't Be Shy. En de rest is geschiedenis. Maar het nummer heeft ook aanleiding gegeven tot een rechtszaak. Namelijk een Cubaans-Amerikaanse muzikant genaamd René Lorente. Die beweerde dat het nummer Don't Be Shy inbreuk maakte tegen de auteursrechten van zijn nummer uit 1998, Algo Diferente. Hij vroeg daarvoor $3 miljoen schadevergoeding. Maar een rechter in Miami stelde Tiësto en Karol G in het gelijk. Lang leven de rechtspraak. Zometeen muziek van Duke Dumont. Ocean Drive. Maar eerst, je hoort het al, de klanken van Frankie Rizzardo. Dit is Hot Dance Radio.

Kygo en Khalid met Save My Love op Hollands Radio. Hoe gaat het met wakker worden? Ja, als je nog een beetje hulp nodig hebt, hou hem vooral aan. Want John Summit zometeen met Light Years. En ook Martin Garrix en Lauf met Matt. Maar eerst muziek van Oliver Heldens en Riton. Dit is Turn Me On.

0: Coming up in 20 minutes.
1: If you're looking for the love of your life, stop.
0: More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
2: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horroropmaat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: Hoi, ik ben Marcel.

0: als je net als ik een beetje op leeftijd bent, dan gaat er bij jou een belletje rinkelen waarschijnlijk als je hoort na, na, na, na. Ja, als een Belgische band, 1991, de Radios. She Goes Na Na. Maar heeft niks met dit te maken hoor. Nee, dit is de Zuid-Koreaanse Peggy Goo met It Goes Like Na Na Na. Hey, goedemorgen. Welkom op jouw Hot Sunday Start. We vroegen je te delen met ons jouw ochtendritueel. Dus stuur jouw ochtendritueel of deel jouw ochtendritueel. Dat is gebeurd. Kim onder andere, die zegt, nou, als ik 's morgens wakker word, zet ik gelijk de radio aan. Ik maak een smoothie en doe een half uurtje yoga voordat de rest van het huis wakker wordt. Heel verstandig. En Jeroen laat weten dat hij eerst zijn hond gaat uitlaten. Daarna een kop koffie drinkt op zijn terras. En zelfs als het koud is, pakt hij die frisse lucht even mee. Heel verstandig. Maar ja, met een hond in huis, weet ik uit ervaring, heb je gewoon geen keus. Weer of geen weer. En Linda nog, die laat weten, mijn ultieme zondagochtend, verse broodjes, een gekookt eitje en lekker lang luisteren naar de radio. Ja, Hot Dance Radio natuurlijk. Wat dacht je anders? Want de hits with the beat staan voor je klaar. Prosper zometeen met Free Your Mind. Ook Armin van Buren nog met Dream a Little Dream. Maar eerst uit Frankrijk, Mezik. And life is simple.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Blessings en Afrojack hadden we nog met Sia en David Guetta. Awake Tonight op Hot Dance Radio. Je hebt van die nummers waarbij je bij de eerste toon al direct weet om welk nummer het gaat. Zo'n nummer heb ik voor je klaarstaan.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met 3 O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met 3 O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

duizenden nummers. Robert Miles en Children. Hij werd geïnspireerd door foto's van kinderen die het slachtoffer waren van de oorlog in voormalig Joegoslavië. Dit is Hot Dance Radio. 21 redenen om binnen te blijven vandaag. En een daarvan is natuurlijk het wisselvallige weer buiten. 17 graden maximaal vandaag. 21 Reasons van Nathan Dogg komt er daarom zometeen aan. Ook Sony Vadera met Asking. Maar eerst Alesso en Nate Smith. Dit is I Like It.

Tucker, Matt K en Khalid met Nobody Make Me Feel op Hot Dance Radio. Hij staat al klaar hoor. Voor de lunchdrops zometeen Marcel Kroonen. Maar eerst nog wat vuurwerk van Purple Disco Machine. Fireworks. En ook heel leuk, de Lacey komt ook nog voorbij met Hideaway, zo van een tijdje geleden. En I Like The Way You Kiss Me. Ja, alleen dan als je je tanden gepoetst hebt. Anders niet hoor, van Artemas. Ik wens je een prettige voortzetting van deze...

have to put up with the drama no more. 'Cause I'm stronger.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Lekker, nieuwe auto?
7: Ja, via move.nl met 3 O's.
6: Wat regelen ze dan?
7: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
6: Move.nl. MOOOVE.nl.
7: Met 3 O's.
8: Zondagavond neem ik je mee op een muzikale reis door de 90's, zeros en de tens. Van 7 tot middernacht hoor je bij mij alleen de beste dansbare hits uit 3 decennia dance. Eurodance, trance, house, vol energie, vol herinneringen. Een trip down memory lane met een beat. Hot Dance Anthems. Met mij, Martijn Vrij. Iedere zondagavond op Hot Dance Radio.

herkenbare geluid van Sesh, samen met Dimity Vegas en Like Mike. En To The Beat hoorde je hier op Hot Dance Radio. Stap even in, ik heb een tijdscapsule klaarstaan. En wij gaan even 20 jaar terug in de tijd. En dan vinden we Cascada met Every Time We Touch.

0: Million Voices van Otto Knows. En Otto Knows ook dat het tijd is voor de break. En na de break gaan we verder met The Days.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

In de Notion remix was dit The Days. Natuurlijk van Crystal en Notion. Je hoort hem hier op Hot Dance Radio. Wij gaan door met Topic, Fireboy, DML en Nico Santos. Hier is

Matt en Rainy met I Love Life. Door met weer heerlijke zonnestralen. Calvin Harris heeft een lekkere nieuwe zomerhit met de Ierse Jessie. Satisfied.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horren op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.
4: Hey, dit is Daniel Monroy. Check out The Beauty of Sound op Hot Dance Radio. Elke derde zondag van de maand van middernacht tot 1.

0: Cosheen met Hide You, 25 jaar oud en het klinkt nog steeds als gisteren. Na de break, Enema en Ellie Goulding.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

en Ellie Goulding met Hypnotized. Je hoorde ze op Hot Dance Radio. John Summit hoor je wel eens regelmatig hier voorbij komen. Maar dit is wel een andere kant van hem hoor. Met Gus, Thin Line.

Alesso en Becky Hill met Surrender. Hoorde je net op Hot Dance Radio. Nu is het de beurt aan een Rotterdammer. Die het altijd goed doet op zondag. Oliver Heldens met Lady.

Het gevoel van zondag, Be Free, vertolkt door Redbone Place hier op Hot Dance Radio. Na 2 uur, de man die met je mee gaat dansen tot 4 uur. Ik heb het over Peter Teunissen. Met zijn Hits for the Beat staat hij klaar om het over te nemen. Ik zie je weer volgende

0: More. It's with a beat. Hot Dance Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
3: Voor horroropmaat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
5: Hot Dance Radio app.
4: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat. Turn

Nou, dat kan niet, hè, met dit tempo. De hits with the beat, die hoor je hier bij Hot Dance Radio. Er is ook another in 54 Ultra Talk to You. Ik ben Peter Teunissen en ik dans met je mee tot 4 uur op de hits with the beat. Hier is James High.

excuses aanvaard. Tuurlijk, sorry papi, Topic en Baggy G bij Hot Dance Radio. Zoals je misschien weet is Zwitserland altijd neutraal op het gebied van militaire zaken. Doe niet mee aan de NAVO, ook niet aan de EU. En in de danswereld zijn ze wel vertegenwoordigd door Adriatiek. Straks hier met Closer naar Moby & Go.

0: Radio.
1: Wasting nights.

0: Sound of Violence, Cassius bij Hot Dance Radio. Hey, een man met een bierbuikje, ja, van rond de 40 op de bank. Denk je dat hij veel zin in seks heeft of weinig zin in seks? Je hoort het straks.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

Grandpa, Alan Bort, Enemy, Boys Noise, Vincent en Keine Musik bij Hot Dance Radio. De hits with a beat, die hoor je hier. En Crazy For It, ja, dat is misschien wel een beetje van toepassing voor mannen rond de 40 met een bierbuikje. Die hebben ze wellicht al ontwikkeld. Hebben die veel zin in seks? Zijn die er crazy voor of niet? Nou, het blijkt zo te zijn dat juist mannen van rond de 40 heel veel zin hebben in seks, mits ze een partner hebben. Ja, dat is wel heel erg belangrijk. En ze hebben dus misschien wel gemiddeld meer zin in seks dan bijvoorbeeld hele jonge mannen. Waarvan we denken dat die altijd wel... Hè? Ja, en alleen single mannen, daar blijkt bij van... Die hebben er wat minder zin in. Maar het komt dus door de relatie. En vaak is het niet eens te maken met fysieke behoeften. Maar meer de omstandigheden waarin je leeft. En dat maakt mede bepalend of je er zin in hebt. Of je er crazy voor bent. Hot Dance Radio zometeen met Martin Garrix, Ed Sheeran. Maar eerst Afrojack en Amel. Dit is Rivers.

toen hij voor het eerst in een automaatje reed. Zo'n EV-automaat. Ja, Ilke Klein. Transmission bij Hot Dance Radio. Het zijn allemaal aannames, hè? Ik weet het niet zeker. De Hits with the Beat, die hoor je hier. En wat geen aanname is, dat is de show van Martijn Verheij. Hot Dance Anthems. De hits uit de dance hits uit de 90s en de zeros. Vanavond vanaf 7 uur bij Hot Dance Radio.

Yo, de hits with a beat, die hoor je hier. En Jesse Reyes, die houdt morgen een intieme luistersessie. Een listen experience in Toronto, haar thuisstad. Daar konden fans zich voor opgeven. Dus dat wordt een heel intiem en heel speciaal momentje voor die fans natuurlijk. En voor Jesse ook. Hot Dance Radio, altijd een speciaal momentje met de hits with a beat. Zoals die van Jewel en Naomi en deze van Cyril Stumbling.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?

Jennifer Lopez samen met David Guetta en Save Me Tonight bij Hard Dance Radio. Ik ben Peter Teunis, ik dans met je mee op de Hits With A Beat tot 4 uur vanmiddag. Hard Dance Radio. Dit is Elak samen met Khalid, Dive Into Me.

training season is over. Ja, het is nu echt getrouwd, hè? Dus nu voor het echt niet meer oefenen. Hard Dance Radio, the hits with the beat. Dua Lipa en training season. Dat bedoel ik. En buiten de lijntjes kleuren. Doe je dat wel eens? Nou, Alesso in ieder geval wel. Daarom vroeg die country artiest Nate Smith voor.

0: Frequencies en Janik Reality bij Hard Dance Radio, de Hits with a Beat. En wat doen die Hits with a Beat met jouw stresslevel? Gaat die omhoog of omlaag? Straks meer.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
1: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

MK en Crystal bij Hot Dance Radio. De hits with a beat, die hoor je hier ook op zondagmiddag. En wat doen die hits with a beat met je stresslevel? Ja, dat is even de vraag. Je kunt natuurlijk, als je gestrest bent van een weekje hard werken, heel veel e-mails die je maar niet weggewerkt krijgt, ja, op de bank gaan zitten en rustig ademhalingsoefeningen gaan doen. Ook dat is natuurlijk heerlijk om even van te genieten. Maar wat ook bewezen is, is dat een avondje flink raven op de dansvloer, dat dat ook helpt. Dat hebben Britse onderzoekers bewezen. Ze hebben de hartslagen gemeten van mensen die aan het dansen waren en de stresslevels. Er bleek dat je stressniveau met 18% verlaagt als je dat gaat doen. En je zenuwstelsel die wordt real-time hersteld. Fantastisch. Dus ik zou hem erbij houden. Ook tijdens de werkweek Hot Dance Radio. Zometeen hier de Hits with a Beat van Polsa. Adventures of Stevie V. Prospa en Clonie. Now with the MC and Bees and Honey. Show me love.

Virginia Shadows bij Hot Dance Radio. Het loopt tegen vieren. Ja, ik krijg een beetje eelt op mijn voeten van het meedansen. Dus eventjes rust houden zo meteen. Maar hij komt eraan, hè. Voor de goede vibe. Ja, The Weekend Beats met Maurice Franke. Na 4 uur, na Purple Disco Machine.

0: more. It's with a beat. Hot Dance Radio.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
0: Hot Dance Radio is more than just music. Music. It's a movement. With mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners, your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how. Turn up the heat.

Deze blijft lekker, hè? Bibi Rexha en Faithless and New Religion. Welkom, het is 4 uur geweest. Het is de zondagmiddag van Hot Dance Radio. Leuk je man op staan. Classics and Hits. Fisher komt voorbij en heer van nu, Caitlin Aragon. Dance Radio. And I run. Coming.

David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. En Gone, Gone, Gone. En je blijft er maar lekker bij. Had een radio op de zondag, terwijl je helemaal niks aan doen, want het is een troosteloze dag. Nog een klein beetje regen. Beetje herfst eigenlijk wel, hè. Hotness Radio met zometeen D.O.D. in Haley May in Closure. En dit kan zomaar een hit zijn. Die in the End of Sword, een classic.

0: Ja, hier kan je niet op stil blijven zitten op deze. Safri, do you play it live? De bongo song van de Tiësto, Rihanna, Grace en Beautiful Places. Hot Desk Radio, met meer hits onderweg voor je.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Normaal heb ik niks met Frankrijk, maar met de producers en DJ's heb ik wel wat. Waaronder de Necessary komt uit Frankrijk, uit Marseille. Samen met Jules en Sonique hoorde je It Feels So Good. Dit is Hot Dance Radio met nu Kygo.
1: Hot Dance Radio.
0: Save My Love.

Ja, we kunnen een klein beetje stellen dat Avicii een beetje de Beatles zijn van vandaag. Of Elvis. Levels hoor je hier. Die muziek ga je nog steeds blijven horen. Zeker. Over muziek gesproken die je ook nog hoort. Dimitri Vegas, Like Mike en Roy Woods nu.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
4: Hi, wij zijn Mr. Bell Weasel. Nee, je hoort ons iedere zaterdagavond. In de Koekoesnest om 9 uur.

De Boza Magnetic. Welkom, 5 uur geweest. Hard Dance Radio op de zondag, terwijl je niks aan doen bent. Nou, misschien heb je het de Formule 1 gekeken. Kan maar zo. Ellie Henderson, Switch Disco naar Analog.

Live the Connect today is here for vorig jaar. Lizzo, Sasha, Destiny, Deborah, John Summit en Helen. Where are you now? Hardest Radio met Summit en Clooney, Groove Theory, naar Armin van Buuren en Sam Grenu.

0: Ach ja, wat zonde. In juni had het ook zomaar mooi weer kunnen zijn met deze muziek op de radio, toch? Klinkranden en jubbel hier op Hot Dance Radio. Meer hits onderweg voor je.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Malpy, one again. Paul Maurice. Wordt weer tijd voor een nieuwe knijter, jongen. Martin Garrix en Ed Sheeran zijn we naar Tiësto, All Nighter. I dance with

Ja, goed zo, meneer de muzieksamensteller van Hot Dance Radio. Meer drum and bass. Lekker hoor. Bambi and God, hoor je. Messy in Heaven, daarvan op.

What a feel. De Second City hier op Hot Dance Radio. Naar Von Fisher. En Stay. Op de zondag. Terwijl je gewoon lekker laid back aan het luisteren bent naar Hot Dance Radio. Draai bij de classics en hits. Met zometeen Medusa. Good Boys. Pieces of Your Heart. Naar deze maar Pasa. Hier is Too Cool To Be.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Hey, Peter Blank hier. Luister naar mijn show Blanked Out met de allerbeste progressive house en

Another M55 Ultra en Talk to You. Ik heb er een bootleg van gemaakt, een soort mashup met noodweer in de disco. Ken die plaat toch van vroeger? Dit is Hot Ass Radio met Recording Quaps naar James Hyde en B.

lekker hoor, die muziek van Disclosure. Beetje in de UK garage style. En ja, goed. Ze komen ook tegen Engeland. Guy en Howard Lawrence, oftewel Disclosure. En Disclosure, ja, staat vrij vertaald voor onthulling, bekendmaking, openbaarmaking. Nou, hebben we gedaan. She's Gone, Dance On, Dapper van Callum Harris en Ellie Goulding, Miracle. En dit is Nathan Daw en Ellie Henderson.

Now say

0: Ja, denk er zonder maar bij. Zomers muziek op de radio. Vooral over Zaski en Wadaman hier op Hot Dance Radio. Daarvoor nog Fatal Ground en One Two Step. Meer hits en classics onderweg.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl. Met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Sweaty Puppy, Topic and Becky G hier op Hotness Radio. En daarvoor nog Martin Garrix en Jackson Told You So. En nu op de radio, die lange Afrojack. Hotness Radio. And Awake Tonight.

klinkt een beetje als een medicijn. Oscar Metcalf, weet je? En Khalid, hoor je nobody in overall Afrojack, C and David Guetta en Wake Tonight. Hey, veel plezier zometeen met de anthems na 7 en de klassiekertjes op je radio. En dit is even de laatste de deur. Disco Lines en Team Nashi. No Broken Boys, tot volgende week. Disco X on my

0: coming up in 20 minutes. Tell me, would you feel my
1: love? More.
0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
4: Waar kunnen we u mee helpen?
5: Lekker, nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl met 3 O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met 3 O's.
7: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
8: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
9: Hot Dance Radio app.
8: Turn up the heat.

Yannick Bijen met de lekkere classics uit de Zero's, 90's en de 10's. En Chocolate Puma, leuk feitje trouwens. Die twee gasten, ja, die kennen elkaar via de radio. Er is dus een kleine link.

0: One More Time. En deze twee gasten staan natuurlijk bekend als zij optreden. Dat ze altijd een helm op hebben. En daarvoor hoorde je Benny Benassi in Cinema. Dit zijn de Hot Dance Radio Anthems. Zometeen een dame die 24 juni in het Zuiderpark Theater staat in Den Haag. Over wie heb ik het? Dat hoor je zo.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up.

Baxter op Hot Dance Radio in de Anthems. Murder on the Dance Floor. En 24 juni, dan is zij te vinden in het Zuiderparktheater in Den Haag. Oh, misschien doet ze dit nummer ook wel. Wie niet binnenkort in Nederland te vinden is Eric Preach. Daarom draaien we hem hier in de Anthems.

de Duitse held uit München. En een klein weetje trouwens. De groove in deze track die is gebouwd op een klassieker van Aretha Franklin. Oud goud in een nieuw jasje en dat hier bij de Hot Dance Radio Anthems. Jij bent er lekker bij. Zometeen breng ik wat extra vrolijkheid op je radio. Dat doe ik samen met Alexis Jordan. Maar we gaan terug naar de jaren 90 met een fantastische klassieker van de Urban Cookie Collective.

0: coming up in 20 minutes. More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van 2 stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. frds.nl.
4: Heb jij ook altijd zo'n dip aan het einde van je werkdag? Op Hot Dance Radio hoor je elke maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7 de allerlekkerste dance tracks om jouw dag mee af te sluiten. Ik ben Ralf en ik draai die tracks. En niet alleen die muziek, ook de verhalen achter de muziek. Elke maandag tot en met donderdag tussen 4 en 7 Hot Dance Radio.
5: Turn up the heat.

Ik mag wel zeggen, de Franse meester op de dansvloer. David Guetta hoorde je op Hot Dance Radio en One Love. Een van die vele tracks. En daarvoor Kelly Rowland. Samen met Freemasons en Work. Zometeen 9:10 heb ik weer de throwback track voor je. De tracks waar je uit kan stemmen. En ik moet zeggen, ik ben wat gaan graven in de Hot Dance Radio muziekgeschiedenis. En ik kwam daar toch een paar

0: Dit kwam van het dancealbum van Madonna, Confessions on the Dance Floor. Dat album stond in 40 landen op nummer 1. Goed voor een plek in het Guinness Book of World Records. Ja, de koningin van de dansvloer mag ik wel zeggen. Madonna, zojuist op Hot Dance Radio in de Anthems. Ga even op de bank zitten. Ga even chill. Haal even diep adem. Want zometeen ben ik bij je terug om dat gevoel, echt dat gevoel terug te brengen. Dat Hot Dance Radio gevoel.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

track is geproduceerd door niemand minder dan Neil Rogers. En de groove leunt op een echte disco-klassieker, een Italiaanse house track uit de jaren 90. Franco Moraghi hoorde je zojuist op Hot Dance Radio en daarvoor Milk Inc. en Walk on Water. Je kan nog snel stemmen op de throwback track. Zometeen gaan we hem doen. Op de nummer 1, The Chemical Brothers met Calvin Harris. Tiga met Sunglasses at Night op de nummer 2. En Bartez met On The Move op de nummer 3. Geef ze gauw door via hotdanceradio.nl. Klik op de groene knop WhatsApp en stuur jouw favoriete track door naar deze studio.

0: coming up in 20 minutes. It's Friday then. It's Saturday, Sunday. More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?

is dit nummer op vrijdagmiddag in 2021 gebruikt om het officiële weekend in te luiden. The Nightcrawlers en Riton samen en Friday. En daarvoor je Demon met Your Are My High. Dit zijn de Hot Dance Radio Anthems. Het enige plekje in de programmering waar je kunt kiezen welke track we nu gaan draaien. En ik moet zeggen, er is massaal gestemd. Het ging echt alle kanten op. Want het ene moment was de nummer 1, de beste track. Het andere moment de nummer 3. En het andere moment de nummer 2. Dus het is heel verrassend wat het is geworden. Nou, welke 3 tracks kon je uitkiezen?

op de nummer 3 met Bartez en On The Move. En het toffe is, Marieke liet weten dat zij graag op de nummer 2 wilde stemmen. En zij was niet de enige, maar Marieke deed er een motiverende tekst bij. Want ze liet weten dat dit zoveel inspiratie gaf op haar vakantie in Ibiza.

0: Een echte Ibiza-klassieker. Three Drives on a Vinyl. En Grease 2000. En daarvoor ook een klassieker. Een Eurodance-klassieker. Hideaway and What is Love. Dit zijn Hot Dance Radio Anthems. En we blijven nog even lekker in die Hot Dance Radio Anthem-klassiekers. Want zometeen zeg ik Open Sesame.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl. Met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

Deze track is opgebouwd uit verschillende oude samples. Lil Love and Little Love. Lekkere funky house uit Italië. Dit zijn de Hot Dance Radio Anthems. Zometeen gaan we luisteren naar een bewerking, een dancebewerking van The Bittersweet Symphony. Dan gemaakt door twee Nederlanders. Welke dat zijn, dat hoor je dus zometeen. En nu tellen we de dagen een klein beetje af. Richting de zomer, de zonnestralen met de

0: coming up in 20 minutes. I'd walk a million miles just to see you smile till the day I die. More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
5: Hot Dance Radio app.
4: Turn up the heat.

Garrix en Bon, High on Life op Hot Dance Radio. En een leuk feitje over deze track. Het wordt gedraaid als Max Verstappen wint. Twee Hollandse winnaars onder elkaar, want Martin Garrix stond regelmatig de nummer 1 plek van de DJ Mac Top 100. We gaan terug naar de jaren 90, 1991. We zoeken de diepere liefde op met Clivilis, A Deeper Love.

0: Wanna Give You Devotion. Lekker uit 1991. Werd geschreven trouwens door Steve Mac. En die Steve Mac trouwens, die schrijft nu alle wereldhits voor Ed Sheeran. En daarvoor hoorde je Moby met Porcelain. Die eigenlijk nooit op zijn album wilde komen. Maar dankzij de film The Beach werd die track ineens wereldwijd een succes. Zometeen een artiest uit Breda.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

Gaat terug uit het jaar tot 2007. Een echte Hollandse house uit Breda. Funkerman en Speed Up hoorde je zojuist. Deze dame die ken je ook van de track Milkshake. En dit was ook zo'n fantastische. Ik heb het over Khalees en Trick Me.

Ibiza. 1996 was het jaar van Chicane en Offshore. Een weetje trouwens. Armin van Buuren heeft recentelijk deze track opnieuw in een remix uitgebracht. Heb je hem al gehoord? Zometeen naar een track op Hot Dance Radio, waarin een sample is verwerkt van Michael Jackson en Paul McCartney. Blijf lekker bij je radio, want dan hoor je welke track het is. En nu een legendarische remix van Paul van Dijk. Voor velen de mooiste die hij ooit maakte. Dit is Love Stimulation.

0: coming up in 20 minutes. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach. Bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake. De zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: What's up everyone, this is Fedele Grand. Check out my show Dark Light Sessions every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
5: Turn up the heat.

Maar zo ben ik niet natuurlijk, hè? Want we luisteren gewoon naar Marshmallow, die trouwens eerste hit had in de Britse top 3 met dit nummer. En deze track die je nu hoort is groot gemaakt door niemand minder dan Chesto. Dit is Grooveyard en Merry Go Wild.

0: Eurodance op zijn best uit 1995. Geproduceerd trouwens als dezelfde man die Boney M produceerde. En Milli Vanilli, een echte hitfabriek. Zometeen een echte hit.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Dit was Love Comes Again, Chesto. Onze eigen Hollandse trots. Samen met de Amerikaan B3. Trends zoals hij dat alleen maar kan brengen. Dit is Hot Dance Radio, de Anthems. Daar luister je naar. Straks sluiten we af met Chicane. Die heerlijke stem van Bryan Adams met Don't Give Up. En heel toepasselijk. Volgende week dan ben ik er even niet. Maar geef de moed niet op hoor. Want over 2 weken sta ik gewoon weer hier in deze studio. Eerst nog een lekkere disco klassieker uit 2000 op onze dansvloer. De crew van Neil Rogers huilen mag, maar dan wel op de dansvloer. Elke star.

mission of the

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Lekker, nieuwe auto?
4: Ja, via move.nl met drie O's.
3: Wat regelen ze dan?
4: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
3: Move.nl. MOOOVE.nl.
4: Met drie O's.
5: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
6: Hey, let's talk about power hours.

0: droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
4: Hey, let's talk about power hours.

0: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Hey, let's talk about power hours.